It's the weekend, out of time. En ons sien uit na lekker naweek natuurlijk. Lekker sport ook, indien jy belangstel in die sokker. Daar is nog een wedstrijd op die oomblik aan die gang. Het is Switserland wat voorloop 1-0 teen Algeria. En ons kyk bykie na die resultate van vroeg vanmorgen gisteraand. Het was Portugal wat gewen het teen Kroatië 2-1. Dan is ons natuurlijk lekker rugby waar ons ook kan uitsien. Het is natuurlijk die groot een. Ek denk natuurlijk vandag Bokvrijdag. So maak seker, jy trek jou groen trekkie aan, en ons het gister, het ons die, wat is die, die onder 20s wereldbeker gehad, wat die wedstrijd gehad, dit is in die Springbokke, wat in Georgia gespeel het, daarin was het tawe ene, die Georgians wat baie fysies was, en die Springbokke het om daarom gemakkelijk gewen 33-5. As ons kyk na die opkomende wedstrijde wat plaas van heel wat wedstrijde hier van saterdagochtend af, as Nieu-Zeeland vir Frankryk gaan pak, hier om hom by 9 uur se kant, en dan is het net so 20 minuut voor 11 is het Japan teen Italië, en dan Australië 12, net so 10 minuten na 12 is het Australië teen Ierland, en 3 uur die middag het ons vir Fiji teen die Wallis, en dan is dit die groot ene, dit is Engeland en Suid-Afrika, die Bokke, wat so 20 voor 6 gaan afskop, daar in Ellis Park, so goeie ene waar ons kan uitsien. Net daarna het ons die Argentinië wat speel teen Skotland, is so 10 minuten na 9. Ons sien uit na lekker rugby, ons gaan na die rusbank lekker warm sit, maar ek kry my bietjie hout vir die kachel, want dit gaan lekker koelerig wees, maar ek seker waarvan die Bokke gaan op ons lekker warm hou. Ek het Minet wat vir jou gaan sing 40-1. Klink allemaal soos een rugby telling waar die Bokke gaan heen.

It's Swedish House Mafia, don't you worry child. Dit is nou so 10 minuten voor 6, ongelukkig tyd vir my, tot ziens, is dit bye bye, dankie dat jy ingeskakel het vanmorgen sal my hier vanaf 5 uur met die Sunrise Shake-up show. Hoop jy het jou koppie koffie sal my geniet en die nog so bykie laat lee maar so bykie, dit is lekker koud en ja nie, ons het bykie reen op pad, sien ek een of ander paar ure of nou sien ek so 30% kans vir reen, maar die verkeer om het reef op hierdie stadium nog niks erg wat plan nie, ek is seker dan van heel wat mense op vakantie, want daar is nie probleem op die pad op hierdie stadium nie so, maar Bleger is ingeskakel van my in Roestel stal gereed om oor te vat hier vanaf 6 uur met die ochendprogram. Ek is morgenoggend weer terug, so Bleger is ingeskakel met jou Sunrise Shake-up show hier vanaf 5 uur morgenoggend en ek speel uit met Terren wat sê 4 woorde.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Lekker ene van Jonas Blue, Fast Car, voor het gaan, Jan Bloukaas met Sweef, sommer lekker muziek, so op een vrijdag is het nie. Hoop jy geniet jou vrijdag, waar jy ook al is, wat jy ook al doen, of jy op die paaie is, toch maar voorzichtig bestuur, het is bezig om beziger te raak, ja, het is bezig om beziger te raak, so wees maar geduldig op die paaie, het is vrijdag, en hy gaan heel moontlik maar bietjie starig bewegende verkeer kry, so op een vrijdagmiddag. Nog lekker muziek, ons het een van Jeremy Loop, sien na, ons het ook nog, voordat ons by die 2 uur nuus kom, een van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Kan hoor, is vrijdag, is het nie? Lang week gewees.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Goldfish, Love Everlasting, hier op Helderberg FM. Voordat gaan even Max, maybe you're the problem. Misschien is het ek. So die week was maar lang geweest. Ou sikkel, kan dalk wees dat ek die probleem is. Maar ek gaan die probleem oplos deur uit te beweeg en vir Jan Willem in te laat. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Altijd goed op een vrijdag, Christy.
0: Hoe kan het dan nou anders er nee, so op een vrijdag?
1: Yes, see.
0: Lekker plannen.
1: Ja, I mean, ek sien hier die Springbok trui aan en dit is vanzelfsprekend, so dit is die groot plan hierdie naweek. Een groot Springbok wedstrijd wat voorlee morgen, en paar ander dinge en ja, nee, dit gaan lekker wees.
0: Nee, ek dink ook, hy ding, ek moet sê, toe ek hom nou weer aantrek, jy weet, laat my dink in 1999 se Springbok proewe toe ek daar was. Toe het ek gestap langs die veld en toe is daar een gat, toe is, kry my enkel seer. Maar ek ben die hele dag gesit en kyk na die proewe, ek was moeg geweest. Yes. Dis waarom ek die besering opgedoen het, so na die besering ook nog nooit weer toe daarna het vreselik sport deelgeneem.
1: Yes, nee,
0: het jy vir oomblik gedink, ek wou sê ek het gespeel in die proewe? Ek wou net sê. Ek weet, jy kan dit nie geloof.
1: Jy het raad in die eerste helft te verseker.
0: Jan Willem, wat kry ons tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Vanmiddag is dit weer tyd vir teerpatreffers op hierdie vrijdagmiddag. So tussen 4 en 6, miskien is daar een paar boksongs wat gaan request word, soos maar gewoontlik op een vrijdag so voor een groot Springbokke game. En dit natuurlijk vir jou kans om een lekker burger vir 2 te wen by die Splinter Nieuwe Borg, Deep Blue Restaurant en Cocktail Bar.
0: Lekker, bly ingeskakel, Jan Willem, jy moet om geniet, ek sien jou maandag.
1: Yes, ek is eindelijk woensdag weer terug.
0: Nee, wat nou?
1: Yes,
0: wat nou?
1: Yes, ek is maandag en dinsdag een bietjie af.
0: Hierdie vakantie vat in die middel van die jaar, ek weet nie, die ding. Nee, maar het geniet.
1: Dankie, Christy.
0: Lekker is, hoor. Ek sien jou dan woensdag.
1: Dankie, Christy, okay, tot dan toe.
0: That's it for your daily diet for today with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at Chery SomersetWest.co.za of is it their dealership at Turtle Crescent, Somerset West. Jy moet dit baie geniet. Go Bokke, go! Ek sien jou maandag veilig wees.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via HilderbergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis 14 minute voor 5. Zombie, nog 'n teerpatreffer wat versoek was op Helderberg FM. Wat is joune? 021-100-6936. Kom ons luister na die volgende een, hè.
1: Goeiemiddag, jy daks. My teerpatreffer vir vandag is Don't Stop Believing van Journey of A Drove All Night van Celine Dion. Jy moet een lekker vrijdagmiddag en een lekker naweek. Groetie, Judy.
0: Dankie.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.